0: Dus wij staan er voor je.
1: En ik voor je.
0: I'm here for the job. If you let us, you know.
1: Hey,